Even een Tuvalu. Oh, en dat komt right. Nou, zeg maar, kom nog goed verder. Ja, nog een week om te gaan. En er praat wel eens dat we in zaten. Toen ook, het is, ja, Fuckers Remix. Anders liggen. En hier weer die Kamlaan. Slimme genast. Met een vatie en smol.